As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

hoor je voel. Wat is dat wat ik kan doen, dat je verstaat wat ik bedoel? Ik denk maar net, ik zeg maar net, ik voel me net zo kaal. Ik is lief voor jou, ik is lief voor jou, ik is lief voor jou, dat is al. Mijn hart is vol, mijn ziel is oop, dat is niks wat ik voor jou kan koop. Als niks wat ik voor jou kan zeggen, om te wijzen hoe diep mijn liefde ligt. Ik weet niet meer wat om te doen, daarom moet ik jou net grijpen en zoen. Die feit is net, ik zeg me net, ik voel me net zo koud. Ik is lief voor jou, ik is lief voor jou, ik is lief voor jou.

Zal de tek wel in een plekje om mijn kop neer te leggen. Ja, daar doe ik boos van. Met geen verkeersprobleem of politie-series. Van mij onmiddellijk blij. Hoe vergeet van mij daar

dag uren om die harde koffieren. Hoor haar koken, jakkels, tjak. Ja, dat doe, dat doe niet boos van. En met de pikkie gelak en een dromerse blak.

0: In jou hoofnuusstryk om 6:30, die speaker van die nationale vergadering vra vir sterker wetgewing en toesig. Bossa waarsku die verhoging van die repo-koers gaan die lewenskostes krisis vererger. En in tennis, Sinner is uitgeskakel in 'n skokkende tweede ronde nederlaag op Roland Garros. Bly ingeskakel hier op Luister FM, jou volgende bulletin volg om 7.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

lijk om kwijt. Kom, stik het op, een baas paas het trok. Hehe. No prijs, Quincy.

0: Brooklyn. Trek af je broek een brol. Zolang je niet lief loopt.
1: Zolang je niet lief loopt.
2: Zolang je niet lief loopt.
3: Zolang je niet lief
4: loopt. Dus vrijdag, zo jij mag maar lief loopt. Robbie Wissels met lief loopt. Roxette met Joyride. Armand Hofmeyer met Gaat Diep in Mijn Rij. Dit was dan jou lekker lawe liekies op jouw lekker luisterstasie. Dus kwart voor acht. Dus vrijdag 29 mei 2026. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre en baie welkom. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot en met so skuins voor 9 vanoggend, wanneer die tannie van die kerk by my gaan oorvat. Na die advertensiebreek is ons terug met jou verjaarsdag.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Diepervier en Claremont, bring Astro Paint

0: jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Lekker 20 voor 10 en dis Vrydag 29 Mei en jy's ingeskakel hier op die JKB en is tyd vir local is lekker want ons het mos nou lekker Oos-Kaapse talent wat ek nou graag met jou gaan wil deel Rian Strydom met Stapelgek en Roan van der Kuil met My Vellies aan.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. Mijn vrouw is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draai.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
0: Luister FM.

gesprekje aan de gang krijg. Is je er dan? Lekker! Would you dance with me?

0: vet ni.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Etienne Collins op Luister FM.

Je weet dat hier in 1938 met ons aan Australië getoer. En doet ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar een kangaroo en kijk. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en kijk. Toen draai hij zo om en hij zei, my

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Susie Quattro, met She's in Love with You. Who's News, met Diskandi, Jukskai en Johanita Duplessis met Tingeling. Tyd vir nog een splinter nieuwe enkelsnit. Rikus Nel is net betijds vir die jagseisoen met sy nieuwe enkelsnit jag en visvang, wat grootkeiers om die bosveld vier net soveel lekkerder gaan maak. So even eerste keer op Luister FM, Rikus Nel met jag en visvang.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vasthou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrouw.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

10 skippen, 4, 4, 3, 2, 1. Kom ik zet die toner in je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. She like wat je tussen die lijnen liet. Zal jij mij Sandra Punslow, yes?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.